0: zijn in deze
1: plaats. Hij er eigenlijk niet meer. Heel lief. En zuur voor mij.
2: One, two, hello.